0: de gloeiende lamp die kool om de poot te vallen.
1: Dan moet je uitkijken, ja.
0: Dan moet hij uitkijken, ja.
1: Ik heb er een uitkijken. Man

Ik dacht, ik ben gelukkig, maar draaide ik me om, zonder na te denken.

je dus je melden voor dat mijn buurman, dat is dus Teun, graag bij u een baantje wilt. Want hij loopt nou in de steun. Hij heeft ervaring als technici. Oh, alles ken hij met gemaakt, want dat hoor je ook wel aan hoe hij dit baantje

Kees aan, hier legt de kluiven aan de microfoon. Teun, houd die hond dan even aan. Nou jongens,

zijn al heel wat dames aan de top gekomen. Niet hè? Geachte plattebos, denk je dat u weer gaan? Ik hop er eens even lekker uit. Daar zijn. Daar zijn. Daar zijn. Hop.